Welkom bij weer Adam Dikman, met een Dikman Nico. Slaat dat dus zeker door je collega's. Laat alles dat gaat weer abonneren, dat gaat maar weer. Op welkendag gaat weer, en ik heb het zo naar je met je klokkast aan als ik ben. Staat daar in de straat van die kant gewoon zien, van zo naar die kant gewoon kan. Maar geef ik wel kan, want als ik dat zo naar die kant, dat ik niet ben, ik kan wel.

Later ervoeren we toch dat de final beter scoren. Het einde, het eindspel noemt het wat. Maar dus ga ik naar Japan, het half, verkittert Omaki. Vijf tot alle knap naar Kwaak, Agon, Sabin, Kreen. Vind Japan, Kreen, Sabin, Aten, verkittert Omaki. Japan, Nakata, Kakanji. Jongen, Kazakik, Vraag.

0: Nederland team van de donderdag en een nummer goed bij Rebemmers Groen Bastana.
1: Ja, daarom heb ik echt waar, joh. Jongen, ja, die hebben daar nu een deze duur voor.
0: Rebemmers Groen Bastana.
1: Geweldig, man.